0: Hey, Olio.
1: Zijn er lastmeetjes, ik als jullie de kwaliteit en let in uitza. Lastmeetje, stop hier nou.
2: Questa cosa fa un seguito.